normal. Riem, es jij rondom mij. En tranen, vier jij af voor mij. Vielen, storm jij dier mij. Papieren, es de man van mij.